op het, zie me weer te vrij. We zo één met de zees, we zo één met die menen. De meer, meer zie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo blij. Op het, zie me weer te vrij.